Tiger is een rot gezoek. Ze zwaar Moschiach zat van kiemen. Me ziegt en ziegt schon heim, me kriegt en kriegt schon heim. Moschiach zit schon, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh, joh,

hadden geen Aziatische shit, maar stemmen elkaar gedaald. Nee hoor, ahoy, we hadden la, was dat. Maraboom, maar sterke haars, mijn koel en berg, maar sisa, malle hars, ken je nergens. Borg in af, zie je, ze schermen, schermen, kijk je dat, nee joh. Ahoy, de hadden la, was dat. Mordeboom,